0: die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden.
1: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: 24-7. The best mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goede avond. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Het homomonument werden bloemen neergelegd en kaars aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goede avond. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock, the station that rocks. Arrow Classic Rock, het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen, dit is het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim 60 miljard dollar, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar 15,8 miljard dollar door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag de beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Aero Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim 60 miljard dollar, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar 15,8 miljard dollar door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op Aero.nl en vraag hem aan in het Aero Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Aero.nl.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: einde van de week. Gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
1: Stel je eens voor, een wereld zonder classic rock. Zonder classic rock. Daar moet je toch niet aan denken, Arrow.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Arrow Classic Rock.

0: luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonifatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode pindpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Aero Classic Rock. The station that rocks.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homebase design aan via Mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock, the station that rocks. Arrow Classic Rock, het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen, dit is het nieuws. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatiemuseum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
9: Van school

0: Abonneer.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Aero Classic Rock. Solid as a rock.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Aero Classic Rock. Aero Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 doden door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.
0: Sommige muziek stream je, rock beleef je. Via Aero.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Aero.nl. Press play. Rock on 24/7.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Arrow. Classic Rock.

je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.

0: Classic Rock, the station that rocks. Arrow Classic Rock, het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen, dit is het nieuws. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.
0: Waar je ook bent, via Arrow.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan. Draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation. Tonight.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt op eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wee-hoo! Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs, geen punt, 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Aero Classic Rock.

0: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.
1: Hello!
2: Wolf!
1: Yeah!
2: Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelis!

0: can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Said it nice to hear from you, man.
2: Bye! Arrow, classic rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld bleef het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hogere energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden.
2: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Runder.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat. Alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Arrow Classic Rock.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl. De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homepage design aan via Mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Arrow Classic Rock.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. George Clooney en zijn vrouw hebben hun huis in Frankrijk moeten evacueren vanwege een natuurbrand in de buurt. De Amerikaanse filmster woont met zijn gezin in de Provence, een van de vele regio's waar branden woeden. Volgens een vertegenwoordiger van Clooney heeft de acteur een brief aan de burgemeester gestuurd, waarin hij meldt te hopen dat de inwoners van het gebied veilig zijn. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB, en gaan.
10: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37,995 en €205 netto bijtelling.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volk. Contact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via arrow.nl. Luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.
12: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

0: ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is de rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: stukje anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: Transparantie.
1: Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
3: Keep on rolling, baby.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl. Arrow Classic Rock.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop, de beste classic rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
2: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op Aero.nl en vraag hem aan in het Aero Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Aero.nl.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Arrow Classic Rock, solid as a rock.

0: leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht

0: ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via Arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on. 24/7.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: 24 uur per dag, rock around the clock.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Arrow Classic Rock.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
0: Waar je ook bent, via arrow.nl.

luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan. Draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: Nou, hè?
8: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Arrow Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Arrow Classic Rock. We will rock you. Arrow Classic Rock.

0: Rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Savaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten herhaling voorkomen. Het kabinet heeft geen landelijke maatregelen genomen tegen de droogte, ondanks de historisch lage waterstand van de Rijn bij Lobit. Volgens het Landelijk Coördinatiecomité Waterverdeling zijn regionale ingrepen voldoende. Drinkwaterbedrijven zeggen dat er geen tekort is, maar de situatie blijft wel zorgelijk. De extreem lage stand veroorzaakt wel problemen voor de scheepvaart. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden.
1: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthi.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen 2 stuks.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
5: De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homepage design aan via mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Classic Rock 500. Klassieker.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent

0: beschuldigingen. Het onderzoek loopt.
1: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: zo makkelijk retour.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Aero Classic Rock. Solid as a rock.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalatenschap.

0: meneer.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
1: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Aero Classic Rock.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via Arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on. 24/7.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Bud 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Aero Classic Rock.

24-7. The best mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.

0: bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden.
1: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
3: De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homebase design aan via mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Arrow Classic Rock. Bij ons hoor je 24/7 muziek met eeuwigheidswaarde.

0: Classic rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland.

0: capaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden.
1: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Aldi.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proef.

0: Dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd voor jou.

jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
6: Arrow Classic Rock 500, klassieker.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In het Canadese kustplaatsje Sint-Mary's worden na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vissaus opgeruimd. De saus lag begin jaren 2000 in 110 tanks van een verlaten fabriek en begon te fermenteren. Daardoor had het dorp voortdurend stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot

0: De justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
1: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Lekkere van
2: Albert Heijn. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Aero Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
4: Arrow Classic Rock. We will rock you. Arrow Classic Rock.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag de beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong en goedenacht. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Classic Rock, the station that rocks. Arrow Classic Rock, het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong en goedenacht. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld.